Nu is het de shock af het als is het zo. Aput nek kan niet aan ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder, ik heb het te doen. Man, ik heb het voor.